Ook mag ik zeggen dat we het met elkaar precies doorgaan is. We kunnen dat juist ziet. Wat is wat kijken is eigenlijk nog een jaar stap die is kostend eigenlijk nog niet zo. Ik zie wat ze nu moeten doen. Een jaar stap die is kostend. Dat je eigenlijk nog wat kijken hier kan gaan. Dat je eigenlijk nog dat je gathering place. Dat je dat door eigenlijk nog je gaat die kan je prizes ge. Dat is de pieken uit dat zit. Dat je dat is te bieden nog. Ook wat mag ik wat zwaan pie eigenlijk nog dat als toen als daar ook al hij was van op ieuw, zei hij, "Jamaican, jij mag hij gaat dat squad, zei hij, Jamaican, jij mag hij niet zo, zei hij, de kiegens." Schaas zei hij, "Pek nou, hij zei dat we hebben nu dag al wat best 20, zei hij, we gaan starten alweer." Maat zei hij, "Wapte, zei hij, nou, zei hij, Peter Bimson hoe zei hij, "Nijn de piegen wapte, is goed dat je pek nou go." Elko, hij Jendo Ashton Nashtag or I was one of the youths. I Niston on Nelgi Scots, I know I weebed Scots, Kajindo Ashton Nashtano. Nyana no the Pigan, be him again, Nyana no the Pigan, oh Dexit, a health and fitness center that just could do Degno. Ik ben een stretch als toen als dat je zich gaat en stond er op een beetje schossen dat je dapsken de pigen, je mag je dapsken was gehegen dat het is goed doet tegen u gaat. Ook mag ik dat mijn haar was van de pizza en gewichten naar je old post was van de pier en waar je kunt doen aan al. Die werd daar ook al eens en gaat dit, ik noem je niet te noodig schossen dat is goed dat je weet tegen u. Wie hem mag je stond er op een beetje schossen dat je goed doet tegen u. Ik wil eens zeggen dat ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een dat je ooit dat ze je gaat maken dat je neemt schat ze je George wil patchen. Kijk maar, we naast elkaar zijn en we jabbert maken ze je Betsy Lanchab, Caroline Benoit, kijk je Sean Abrillian. Kijk, wanneer ze kijk je als kan zien dat nou je wanneer ze gaat goed dat je je meer biedt ze je neemt de pigen gast biedt ze. Nicole Bossom, wat jij gaat hem zoeken.